Nu hier vid de korte ondacht vom Radio de Wachvisatum Fredmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjas.

0: Strooi met 30 minuten.
1: Welkom ter op program by de Brie, Mom te Mom. Dit is een program waar mamas zich onder en onder moet spreken.
2: Hallo mamas, hier is Susi met je vader van deun. En ik vraag me hier met je top te zijn en ik hoop dat je een schijnen dag kan gaan. Dat vind je mooi als ik hier met je top aan dit program weet, red wie van dat thema, want God onze gebeden niet erheeren deed. We hadden dat kapitel in dat boek vind je mooi niet vorig gemerkt, so van deun lees wie hier dit kapitel vorig, wat ze even dit thema te zijn haf. Wann je dat feje program nicht gehört han en je dat wollen gleichen te horchen, kei je dat ab an se internet sieht fein, wie han du veel verschiedene podcasts, en du as dan ook de podcast van mom te mom, en du unja kei je dit program fein.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Onze programma's en alle upside-days te hebben. Eén side met twee programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestelt. En wanneer je niet in Canada woont, ken je deze programma van de station, waar je de heren krijgt. De nummer voor dit programma is 710. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu het programma nummer 710.

gärna för din bede. De skriver rätan och från dat familjeleve, en vudat med din man och sina fru, zol zanna. Befriet zanna en ne familje habe, är de grund från dat leve en dessa welt. Dit is nicht te zeggen dat onbefriet zanna anrecht is. Daar zijn missionaren en andere, die zich niemals befriet ha. God heeft zo'n goof te een je gegeeft, en te zo'n leven beroopt. Over de meeste mensen zijn meer je troost en een bevriede toestand te zijn. De Bijbel maakt dat klaar dat een man zijn eigen vrouw zal hebben en te zijn vrouw en zijn kinderen trouw zijn. En zoveel steden en onze wereld is het nu niet zo. En veel families waar die man en vrouw nog toop zijn, is door dag niet eenigheid en ook niet vrede en vrede. De Bijbel heeft veel van de rechte verwantschap en de familie te zeggen. In Kolosse 3, 18 met 21 staat dit geschreven. Vrouwens, ziet je de mannen aan je doen, zoals het hem her schrikkelijk is. Je mannen, had je de vrouwens lief en ziet niet beter jegen aan. Kinge je hart je de elderen en alles, dan dat je veld dem her zeggen. Voordat doet je de kinge niet aan euren, dat ze niet moedloos worden. Zond wat een familie toop held als de leeft, dat je bed, dat zijn woord, en de Heer zijn genood. De dievel wil de familie uiteen rieten, op God wil de familie toop holen. Dat eierbad moet rein je holen worden, en de lieden en de familie moeten toop stonen, en toop arbeiden, zodat de dievel niet den je wenst krijgt. Hier wordt ons dat nächste gezegd, Jun levenswandel zal ohne jiet zijn en ziet tevreden met wat je ha. De Janke wil voorken met ons weichranen. Dit heeft met ons gans het leven te doen, niet bloos met dingen die we in deze wereld vingen. Door zijn goven die anderen hebben die we willen hebben. Wanneer we niet oppassen, dan kan dat tot afgunst leiden. Maar dat blijft niet bij afgunst. Dat kan ons tot betternis en plunderen leiden. De Heer heeft zijn kinderen zo'n gegeven wat in iedereen veelt, en vielleicht ook zo'n wat anderen niet hebben. Tevreden zijn met wat we hebben, moet geleerd worden, dat komt niet van zichzelf. De menselijke natuur is nozig. De apostel Paulus schreef een brief aan de Christen en Filippen aan te danken voor de goof dat zij hem geschikt hadden, en dit is wat hij en Filippen 4, 10 bij 13 zegt. Ik vreed mij zeer, hem Heer, dat je eindelijk bij door je komen zijn waarde van mij te zorgen. Ik weet goed dat je dat eerder om te mij te doen weer, je had bloos niet de gelegenheid dat te bewijzen. Ik reed niet uit de zin dat mij dat antwoord veelt, dan ik heb geleerd om je alle amstend tevreden te zijn. Ik weet wat dat meent niet genoeg te hebben, en ik weet ook wat dat meent rief te hebben. Ik had dat geleerd en alle laag, tevreden te zijn of zout of hongerig, of rikkelijk of knap te hebben. Ik kon alles doen en Christus, die mij krachtig maakt. Wanneer de Heer ons meer geeft als ons veelt, dan zullen we dat met anderen meedelen. Mensen die jitzig zijn, hebben niemals genoeg. Dat is een grote zegen wanneer we anderen met helpen kennen. Wanneer dit een leven gedaan wordt, dan wordt God dat ook belonen. De schrijver wist ons aan naar wat God voor haar gezegd heeft. Ik wou je op geen weg verloten en op geen weg wou ik je verziemen. De schrijver heeft dat van dat oude testament genomen. En dit is wat God tot Jacob zei als hij van zijn broeder wegrennen moest. Dit is ook wat God tot Moses zei als hij hem tot zijn dienst met de Israëlieten roepen deed. Dit is ook wat hij tot Jozua zei als Moses gestorven weer. En Jezus dat volk Israël leiden zal. Nu zegt God datzelfde to ons, door dem Hebreeën schrijven. Dit is God zijn verspreken, en hij kan niet liegen. Mijn broeder en zuster en Heer, wie brokken dem Heer niet prachere, dat hij bij ons blijven wordt, oder ons niet verloten wordt, dan hij heeft versproken, dat hij ons niemals verloten wordt. Wie kunnen hem danken, dat hij zo'n to ons versproken heeft. Zaster Farsch,
zodat vi en volle toevertrouwen kunnen.

Nu Hebräer 13, de 7e en 8e vers. Denkt aan jene leraar die jene God zijn woord gezegd ha, en checkt op den uitval van er wandel en volgt er geloven no. Jezus Christus is datzelfde gisteren, vandaag en ook bij alle eeuwigheid. Een tjoeke leider moet een goed het voorbeeld zijn. Zo'n leraar die God zijn woord recht uitleer, zijn in werkelijkheid God zijn diena. Ob er bloß ein Mensch voll je wil sein leider is, wann er ook nicht zu Gott sein Wort true is, mein Freund is nicht ein guter Ding. De Glaube von so einer Nofalje, die Gott sein Wort reicht uitgeven, is uns hier vergestalt. Dort is eine grote Verantwortlichkeit, ein Prediger zu sein, und ein Bibellehrer zu sein. Von so einer Menschen wird Gott mehr verlangen, wie's an mehr gejeft is. De Apostel Peter haft wat wichtig von dit, in 1. Petrus, het 5. Kapitel, de eerste 5 vers te zeggen. De älteste die mank junt zijn vermoen ik. Ik zie je ook een älteste, ook een die Christus in lieden je zinnen haft, ook een die ondeel haft aan de heerlijkheid, die boot wat je op en boord worden. Zorgt voor God zijn Heer die mank junt zijn. Niet gedwongen, overwellig, zoals God dat je veld. Niet uit je wenzucht, overjeren. Ook niet zo als wanneer je even alles harsche, leven aan een voorbeeld zijn. En dan, wanneer die verste hoort wordt komen, word je in een heerlijkheidskroon trier, die niemals verwalken wordt. Je roet zo ook, je jongere mannen, ziet de oudere mannen aan je doen, je ziet je alle aan je renande aan je doen, en houdt vast aan demut, dan God is jegen de stalte, over de demietje jeft hij je nood. En deine voor Christus zijn, meent dat zij tot Christus en zijn woord gehoorzaam worden zijn, zodat God kan verheerlijkt worden. De 8e vers is een wunderschöne vers. Jezus Christus is datzelfde, gisteren, vandaag, ook bij alle eeuwigheid. Dit kan over een aanrechte weg bezinnen worden. Je wisse mensen leven dat dit meent dat dezelfde dingen zullen vandaag gedaan worden, als zij dan weer als Jezus op deze eerd weer. Zij leven dat alle mensen zullen geheeld worden, dat mensen op water gaan zullen en zo weer. Jezus deed mensen helen en hij deed ook veel meer verschillende andere wonderen. Deze geven alle bewijs dat hij God zijn dienaar weer, dat hij de Messias weer, dat hij God zijn zoon weer. Doch, wanneer ook zoveel wonderen gedaan worden, nemen zij aan niet aan. Zij deden aan Tritie. Als de waan des vaars dat niet meent, dan wat meent dat dan? Eerstens wel we beobachten dat aan Jezus Christus genaamd wordt. Dat is wer hij werkelijk is. Jezus is de nomen dat de engel aan geeft. Veel jongens worden de nomen gegeeft. Jezus Christus wordt erfellen wat zo'n nomen meent. God wordt raden. Christus is de nomen dat aan als de Messias verstalt. Hij is de Messias, die als een mens geboren wordt, en jo, hij is de Heer. Hij wordt niemals anderen, hij is immer dezelfde, die hij immer is gewas, de Godman. In Johannes 1:14 staat dit geschreven, en dat woord wordt vlees, een mens, en woont mankans, en wie zagen zijn heerlijkheid zoals een vader, zijn eensje zin, val je nood en waarheid. Hij wordt niemals anderen, hij is datzelfde, maar hij wordt niet immer dezelfde dingen doen. Hij wordt over immer de Messias en de Rader zijn, en ik dank God voor dat. Hij weer een man, maar tot dezelfde tijd weer hij God, die alles erschaft had. Als Jezus op deze eerd weer, weer hij een aantrekkende man. Mensen val je de arm, waar immer hij jink. Zolang als hij aan feiten deed, en er een kranke heilen deed, werden zij tevreden. Ober als hij aan leren deed en van gehoorzaam zijn reden deed, en verlang dat zij in zijn weg wandelen zullen, en er een weg verloten, verleidde aan veel mensen. Dit is hoe dat in Johannes 6, 65, 69 beschreven is. En hij zei, daarom zei ik te jullie, dat is Jezus nu,
Dat jener kan no mi komme, wann am dat nicht von vorder gejeft is. Van dan an jinge veel van zine jinge trig, en jinge nicht meer met am met. Dan zegt Jezus tot de 12, wil je ook weichkoene? Simon Peter antwoord am en zegt, Herr, no wem zel wie goene? Du hast de weer de eeuwig leven brengen, en wie ha je geleefd en zend en zeggen, dat du Christus, den leven je God zien zijn best. En mens de Jezus Christus val je wel, wat zijn er zin verloten matte. Daar zijn veel die dat niet doen willen. Aber zonen die dat doen worden vreed vingen, en ze worden zeggen zinnen, als Peter weer, dat de Heer Jezus dat eeuwig leven geeft, en dat hij de leven je God zien zijn is. Nu de negende en tiende vers. Lot je niet weichleiden van verschiedenste en vreemde leer, dan dat is goed dat dat hoort dat je nood bestedigd wordt, niet erg eten, dat die niet wat je nutst heeft, die daarin wandelde. Wie ha een altaar van den die niet een recht had te eten, die den tempel dienen? Wo immer God zijn boodschap uitgegonen is, daar is ook een aanreichte boodschap uitgegeven. Wo God zijn profeten je arbeid ha, daar ha valse profeten ook geschoft. Wo de rechte leer je predigt wordt, daar wordt ook een valse of vreemde leer je predigt worden. Wat niet met God en zijn woord stemt, is een valse of vreemde leer. Hier is wat de Heer Jezus van zichzelf zegt in Johannes 8, 32 bij 36. Dan word je de waarheid weten en de waarheid wordt je vrij maken. Zij antwoorden aan, wie stammen van Abraham en zijn niemals sklaven geweest, te irgendwem. Wo sagst du, wie zullen vrij gemaakt worden? Jezus antwoordt aan, en waarheid zei het junt. Wer een zin leeft, is aan die zin een sklaaf. En een sklaaf blijft niet eeuwig in huis. De zin aber blijft eeuwig. Daarom, wanneer de zin junt vrij maakt, zeg je werkelijk vrij. Jezus zegt, hey, wie de waarheid, zonen die dem Herr Jezus aannemen, zijn van ihre Sünde vrijgemaakt. Zonen zijn ook vrij God zijn willen te doen. Zonen die hem aangenomen ha, kennen goede gemeenschap met hem hebben. En je den oude bund, als mensen ihre Abfisch brachten, werden er in je Abfisch, wo die mensen met de priester taub, van dat je kocht het vlees eten worden. Zonen die een poort van de familie werden, worden te tijden ook daarvan eten kennen. Andere waren aber daarvan uitgesloten. Also hadden die mensen een altaar waar ze kunnen komen en ihre zinde bekennen. Zoals wie je leert ha, ihre zinde worden bedekt, wat de Heer Jezus gekomen weer en der zijn dood op een triets alle zinde wegneemt. We hebben ook een altaar, aber dat is niet in den tempel. Dat is God zijn genode troon. Dort hebben we gaan komen en gemeenschap met hem hebben. En dat is wunderschön. Zonen die niet bekeerd zijn, kunnen niet aandeel hebben door aan. After but 15 vers. Dan de charpe van tieren, den er bloot, de hoge priester en dat heiligste en aandrijkt verzind, worden boete dat loge verbrand. Also heeft ook Jezus, omdat hij dat falsch der zijn in het bloot heil je kan, boete de poort je leden. Alsofwel we nu ook ruut gonen buiten de loog, zien een schand met te lieden, dan wie ha hier geen blijvende steed, ober zeker den, die nog komt. Daarom wel we nu derg aan Emma een opverbrengen aan te loven, dat heet aan zijn lippen vrucht zien nomen te betjanen, ober vergeet niet goede te doen en met te delen, dan zo'n opver je volle God zeer. Als tieren voor een opver gebracht worden, worden een je boete dat lager genomen, en daar worden die gans verbrand. Alles wat op een altaar gelegd wordt, wordt verbrand. En het wordt hier ook gezegd, dat de Heer Jezus ook uit de stad uitgebracht wordt, en daar geeft hij zich om triets gans haan als een apfel. Op een triets genageld werden weer zo als een zeer grote schande aan je zinnen. En deze vers wordt ons vermoond, dat we zullen ook uitgaan en de schand met hem dragen. Wanneer we ons met hem Heer Jezus eind talen, dan wordt daar ook lieden zijn voor ons.
De tijd van tieren als een apfel brengen is voorbij. Ons apfel is de vrucht van onze lippen, want we God met onze stem loven. Daar is zoveel dat God voor ons gedaan heeft. Zoveel dat Christus ons gegeven heeft. Voor al dit en nog veel meer, zullen we God loven en danken. Evelud. Dat is het nodig dat we ons ganz tot dem Herr aangeven. We kunnen niet bloos in een schuling blijven. We moeten uitgaan en anderen met het evangelium bekend maken. Nu, mijn vriend, wanneer je mag je nog niet bekeerd zijn, dan zal je dat in je gedachten houden dat de Heer Jezus de enige heiland is. Wanneer je willen zelig worden, dan mag je hem zo aannemen. We weten niet hoeveel tijd we nog hebben, maar zolang als we op deze eerd zijn, zullen we God eren en loven. O, mijn vriend, mag de Heer Jund zijn genade en vrede schenken. God is zegen, mijn vriend.

trú mocht de krof en de mout geven. Zeg wel, die te loven en die te prijzen, en die on te vertrouwen, dat die was wat goud het meer niet erleven. Gaat ik bij dat die en was. Zegenen met mout, krof en vrijheid, verwacht te gaan en er dag, en die en alle leeuwen on te beden en te vertrouwen. Wie beden om dienen vrede en om dienen zegen, waar wie ons hiervan een onderscheidendung vinden. In Jesus' Namen beten wir. Amen.

0: The clock is zas mat 30 minuten.
1: Nu hiven de ondacht uit het buik, de Herr is mijn licht und mijn heil, van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

The clock is Tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Onze programma's en alle app-cd's te hebben. Eén cd met twee programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestelt. En wanneer je niet in Canada woont, ken je deze programma van de station, waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 710. Wanneer je dat van deze programma bestelt mocht, dan vraagt nu het programma nummer 710.

0: de klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.